0: but it sure feels like new.
1: But I

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Agenda.
1: Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding. Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. De binnenplaats van Kasteel Duurstede is het decor voor een sfeervolle middag met live muziek. Van blues tot sing-songwriters, een gevarieerd programma in een unieke historische setting. Zondag brengt het duo Buskin Belter 60s pop, country, rock'n'roll op gitaar en contrabas in folkabilly-style. Je bent tussen 2 uur 's middags en 5 uur 's middags welkom bij Kasteel Duurstede aan de Langste Wal 6 in Wijk bij Duurstede. De toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwaren. De unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2 uur 's middags. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebult 6 in De Bilt. Deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefietst.nl.
4: In de buurt. Roulette FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Nog een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: ZFM Agenda.
1: Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding. Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. De binnenplaats van Kasteel Duurstede is het decor voor een sfeervolle middag met live muziek. Van blues tot sing-songwriters, een gevarieerd programma in een unieke historische setting. Zondag brengt het duo Buskin Belter 60s pop, country, rock'n'roll op gitaar en contrabas in folkabilly-style. Je bent tussen 2 uur 's middags en 5 uur 's middags welkom bij Kasteel Duurstede aan de Langste Wal 6 in Wijk bij Duurstede. De toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwaran. De unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2 uur 's middags. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebult 6 in de Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
9: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
11: Roulette FM. Hoi Danny.
12: Hoi Danny.
9: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
13: Goedemorgen Danny.
9: Dit is de zondagochtendshow.
14: De zondagochtendshow.

Ja, dat is natuurlijk vanwege de vakantieliefde. Dus, ja, dan heb je van die heb je zo'n verkering en dan ga je op vakantie. En dan zie je toch een leuke jongen lopen. Denk, daar zou het ook komen willen kussen. Nou, van het een kwam het ander. Ze kusten elkaar en toen ineens kwam het gevoel van, oh, maar ik heb nog een liefde thuis zitten. En die heeft nu een gebroken hart. En ze kwam thuis en ze vertelde het een en ander wat haar is overkomen. En toen zei de jongen, ach, even met een broken heart. I still love you. Wat een liefde. Goedemorgen. Het is zondagochtend. Ja, ik moet een beetje wakker worden. Want dat is toch even als je een tijdje vakantie gehad. En dan ja, moet je deze keer op zondagochtend de slapen uit je ogen wrijven. Maar het is me gelukt, ja. Bruno Mars, Ronnie, Carol G en Stil. Daarvoor trouwens start met Toto. En dat overheerlijke RVK. Ah, goedemorgen. Ja, het is even geleden dat we elkaar spraken. Maar de zomerstop is voorbij voor de weekend-ochtendshows van Roulette FM. Gisteren hoorden we al de vertrouwde stem van Juriaan. En vandaag dan ook weer de zondagochtendshow met Danny. Hoi, goedemorgen. En de grote vraag is natuurlijk, heb jij een leuke vakantie gehad? Ja, nou, ik heb me begeven in het prachtige Toscane in Italië. En ja, eerlijk is eerlijk. Ja, ik moet het zeggen, ik heb je wel een beetje gemist. Hey, de zon onszelf, maar zometeen Tell Me Houston, Don't Leave Me This Way. Maar eerst, de man met plankenvrees is Roy Williams.

we sluiten een beetje aan op het verhaaltje van vanochtend. Over die jongen, die meisje die de zomerliefde hadden gevonden. Maar thuis een partner hadden zitten en dacht ze, ach. Damn Houston en Don't Leave You This Way. Daarvoor is het een man met plankenvrees. Ja, die is gewoon heel zenuwachtig als je moet optreden. Het liefst zou hij dan gewoon weer terug de auto in willen stappen en vol gas naar huis willen rijden. Maar zijn manager weet hem altijd te overhalen van nee, je moet nu, het geld moet echt weer binnenkomen. Robin Williams, Zodia en Eternity. En goedemorgen, zondagochtend met vandaag in de planning die Tello Classic. Ondersteund door een tweetal lieftallige dames. En nog in het uur oud en vertrouwd. Doe dat remember. Een pareltje uit de jaren 70. Vandaag zonder wolken. Het wordt 22 graden in Zuidoost Utrecht. En het blijft droog vandaag. Hier is Tracy Chapman, Fast Car. You get a feeling.

0: goed, je moet je voorstellen. Ik zit daar in de Italiaanse zon. Een beetje bruin te bakken, te genieten. De pizza's naar binnen werken. De pasta's naar binnen werken. En dan luister ik naar Radio Italia. En ook die nummer regelmatig voorbij komen. Ik dacht, oh ja, dat heeft ze ook een keer gemaakt. Dat is leuk, zeg hij. Laura Pausini. We kennen haar onder La Soli Tudine. Nou, dit nummer, die hoor je niet zo vaak op de radio. Maar het is zo'n prachtig nummer. La Cosa Che Vivi. Staat voor de dingen die je beleeft. De dingen die je allemaal meemaakt. Het is weer filosofisch vandaag. Hè? Ja, dat heb je met de zondagochtendshow. Goedemorgen. Trouwens, zometeen op Roulette FM. In de zondagochtendshow Phil Collins en Another Day in Paradise. En dag eraan trouwens de Italo Classic. Naar het regennieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Ondanks weinig reizigers blijft de bus naar Westbroek gaan en de route wordt zelfs uitgebreid. Dat bleek uit een overleg tussen de provincie en vervoerder Transdev. Lijn 122 gaat via Tienhoven en Westbroek en die wordt verlengd naar Utrecht-Overvecht. Overdag blijft de bus wel volgens een vast schema rijden en na 7 uur 's avonds is deze busverbinding een flexlijn, net zoals het nu is. Kritische inwoners tijdens een informatieavond over het nieuw te bouwen windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente Wijkbeduursteden wil samen met de provincie Utrecht extra windmolens plaatsen om te voorzien in de extra stroomvraag. De vragen gingen met name over de plaatsing van de windmolens en de eventuele overlast. De inwoners stellen wel dat ze voor duurzame energie zijn. Volgende week worden alle vragen beantwoord tijdens een bijeenkomst. En de Zeister Muziekdagen en Theater Figi gaan vanaf volgend jaar nauwer samenwerken. Tijdens de Zeister Muziekdagen zal Figi de centrale plek vormen voor jonge internationale muzici die deelnemen aan het Young Talent Ontwikkelingsprogramma. Met name Theater Figi en de bijbehorende akoestiek dragen bij volgens de organisatie aan de volgende stap voor de Zeister Muziekdagen. Volgend jaar zomer vinden de Zeister Muziekdagen weer plaats.
1: Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is Danny. Met de zondagochtendshow.
3: Goedemorgen, Danny.

we zitten even te babbelen in de studio. En zegt de een tegen de ander. Dat klinkt als een hele slechte grap. Noem eens een nummer van deze man, Phil Collins, die niet goed is. En we stonden met een bek vol tanden, ja. Phil Collins op de zondagochtend. Goedemorgen. Mocht je net wakker worden, het is net over 9:30. Tijd om misschien geleidelijk aan het ontbijtje klaar te maken. Want we gaan zo dat je wat leuks doen voor je.

eerste show na de zomerstop is natuurlijk weer tijd geworden om de Lars van Europa te zoeken. We hebben het over die Italo Classic, die Ventilatoro. De platen die je altijd een zomerblij gevoel geven. En ja, dan moet je kiezen uit de vele mogelijkheden die de lijst te bieden heeft. En ja, de keuze wordt vandaag een beetje beïnvloed door een Franse DJ. Het gaat om een tweetal dames. Ivana Spagna is de ene naam. Andere naam is Angela Parisi. Samen heet ze Fun Fun. En deze dames, Fun Fun, kregen Nederland hun eerste bekendheid mede door Ben Liebrand. Want die maakte het nummer Happy Stay.

ooit geboren in Berlijn. We hebben het over 1955. Ja, inderdaad. Even rekenen. 71 oud. En af en toe zie ik ze nog. Ze treedt af en toe nog op. Ik moet jullie zeggen, in mijn gedachten had deze dame een blond haar. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Gewoon een beetje kastanje bruin. Ja. Waarom blond? Ik zou het niet weten. Kop, ja, dat past een beetje met het liedje, geloof ik. Ik weet niet vanuit komt. Liedje wat trouwens ooit een keer is ook gebracht door Jan Smit samen met Chantal Jansen. Die hebben de joke uitgebracht. Maar laten we eerlijk zijn, daar moet je niet aan zitten. Dit is zo'n mooi pareltje. Ik ben Widou, Marianne Rotenbeck op Roulette FM. Goedemorgen. En zo meteen gaan we het doen, hè. Jij en ik, samen op de radio.

0: Brian Kirkwood.
1: Heb het bewijs dat na die hele grote wereldoorlog er uiteindelijk toch verzoening kon plaatsvinden tussen Duitsland en Engeland. Any place, anywhere, anytime op Radio FM.

0: Zo, even weer een beetje rust in de huiskamer. Of in de auto als je misschien onderweg bent. Of misschien ben je wel in de kantine van de sportclub. Alles weer in orde maken. Alles weer klaarmaken. En misschien zijn de eerste wedstrijden alweer begonnen. Ja, dat zou kunnen zo vroeg. Ach, ja, dat kan. Als je klein bent, mag je heel veel beginnen. Maar dat is meestal de zaterdag, geloof ik. Ben op de hoogte, hoor dat alweer. Mijn dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor ons Remember. Ons Remember is vandaag een band. Een band die komt uit Nederland, gelanceerd vanuit het Gooise matras. Het is een band die ontstaan is vanuit een scholierenband. In 1968 opgericht door Tom Scherpenzeel en drummer Pim Koopman. Die beide zaten op het conservatorium. De Sound of Remember vond qua instrumenten een overeenkomst met de muziek van Yes en van Genesis. Maar de popsongstructuren van Supertramp en Alan Parsons Project heeft de grootste voorkeur als Remember. En uiteindelijk volgen ze deze sound. In 1978 vooral het een en ander in de band. Zo verliet Pim Koopman de band. Die vervolgens succes scoorde met de band Diesel. En daarnaast werd ook nog een keer producer van het duo Maywood. Ook de zanger Mark Werder gaf aan te willen gaan veranderen. Maar niet van band, maar wel van plek. Hij gaf aan dat hij niet meer wilde gaan zingen, maar graag wilde gaan drummen. Hij wilde de drummer worden van de band. Maar ja, dan moest er wel weer een nieuwe zanger komen. En dat hoorden een aantal vrienden van Edward Rekens, die hem aanspoorden om een demo te sturen. En zo gebeurde dat Edward de nieuwe zanger werd van ons Remember. En dat bleek een hele, hele goede beslissing zijn geweest. Want met Edward bracht de band een nieuw album uit. Genaamd Phantom of the Night. En daar scoorden ze de allergrootste hit mee. En dan hebben we het over de 1979. Het nummer kwam terecht op de 6e plaats van de Nederlandse top 40. Kortom, ons Remember. Hier is Kajak.
1: De zondagochtendshow.
2: Remember.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt.
13: Roulette FM.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu
16: de zondagochtendshow.
15: Danny Stoelman.
17: Roulette FM.
18: Hoi Danny.
19: Hoi Danny.
15: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
20: Goedemorgen Danny.
15: Dit is de

Zo. Wat een lekkere opening, zeg hij. Malieve en Edge of Desire. Daarvoor Earth with the Fire en September. Goedemorgen. Ah, de zomerstop is voorbij met de weekendochtendshows op Glad FM. Gisteren al met Ruur en de aftrap. En vandaag heb ik, Danny, de tweede opening mogen doen. En ik zeg nogmaals, met een diepe buiging, goedemorgen. En wat voelt het weer lekker en weer heerlijk om bij jou te mogen zijn. En niet alleen wij zijn begonnen, ook Formule 1 is weer volop begonnen. 2 weken geleden in Zandvoort. Vandaag in Italië weer de volgende race die ze gaan maken. Met Max officieel starten op de 6e plaats. Maar Oscar Piastri heeft een gidsstraf gekregen. Moesten 3 plekken terug naar beneden nadat de kwalificatie is geweest. En daardoor mag Max starten op de 5e notitie. Kon er bijna uitkomen. De zon is jou. Goedemorgen met zometeen trouwens. Ernia Berlino, nummer dat ik meegelopen in Italië. Zo'n mooi nummer. Moet je straks even luisteren. Maar eerst, Fleetwood Mac

Jantje. Ach, ach, ja. Ik hoorde je zeggen, oh, wat mooi. Bergamo Italië, Ernio is de naam. Het is een liedje dat, het is geen nieuw lied van hem. Hij heeft het nummer vorig jaar uitgebracht. Het nummer heet Berlino. En die Ernia, dat is eigenlijk een rapper. Ja, heeft op een tijd toen een groepje opgericht. Het heet Tube Dialit. Met de hiphopartiest Gali. En het is gewoon een, ja, het is geen rapper. Wat een mooi nummer. Ik moet je zeggen, ik draai hem thuis gewoon wel, nou ja, bijna 3 keer per uur. En ik hoop dat jij elke klein beetje van genoten hebt. Over genieten gesproken trouwens, vandaag een dag met zon en wolken. Het wordt 22 graden in Zuidoost-Utrecht. Hier en daar kan het lokaal de temperatuur nog iets stijgen naar 24 graden. En blijft vandaag droog. Dat is positief nieuws, zeg ik zelf. Maandag wordt trouwens de beste dag van de week. Jazeker! Ondanks dat je misschien dan weer naar school moet of naar je werk moet. Het wordt de beste dag van de week, qua weer dan wel te staan. Een dag met de zon, temperatuur kan geleidelijk oplopen en zo'n 30 graden lokaal. En later dag kan er wel meer bewolking komen, maar het blijft droog tot later in de avond. Dus je kan heel lekker rustig aan doen. En daarna...

0: is Danny.
1: De zondagochtendshow.
2: Danny Stoelman. Zondagochtendshow.
3: Hey Danny, ik ben Timur van Radio Zender Joe. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar zondagmorgen luister ik stiekem naar jou.

Ze waren met z'n vieren. Het waren toppertjes. Zo werden ze al genoemd, iedereen. Nu zijn toppers. En toen moesten ze een beetje vormen. Ja, wat doe je dan? Heel simpel. Je doet zelf gewoon de voortans. En Loco en Elke Polico. Ja, ik moet je zeggen, ik heb zelfs het weerwoordje gelezen. En ik dacht zo, ik word hier zo blij van. Ik krijg hier zo enorm happy feeling van. Vandaag 22 graden, droog en lekker. Gewoon zonnewolken. En dan morgen is 30 graden, zonneschijn. Oh, lekker. En dan zeg ik, ja, dat moet wel een beetje een zomerstint geven aan de show. En wie kan het anders dan deze man? Hier is Ryan Paris.

0: Lekker uit Paris en de Dodge Vito Roulette FM. Zometeen trouwens, mannen en torken, Jorm Hart. Maar eerst regennieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch volledig open voor de scheepvaart, dat meldt Rijkswaterstaat. In instantie wil de drukbevaren kanaal 's nachts afsluiten voor grotere schepen, omdat er onvoldoende verkeersleiders beschikbaar zijn om de schepen te helpen. Om de nachtafsluiting te voorkomen heeft de vaarsector diverse maatregelen genomen. Zo komt er op bepaalde plekken op het Amsterdam-Rijnkanaal een inhaalverbod en zijn er extra veiligheidsmaatregelen om smalle gedeeltes van het kanaal. Rijkswaterstaat stelt wel dat als de maatregelen niet werken, het nachtelijk verbod alsnog wordt ingesteld. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat agrarische grond vergroenen. Aan de rand van de weilanden wil de betrokken gemeente meer groene verbindingen, houtslingers en knotbomen. Met deze aanpassingen zal de biodiversiteit in het gebied toenemen. Het doel is om de vergroening voor 1 mei 2027 klaar te hebben. En ruim 3 miljard goud is deze week via onze regio naar de Britse kluis getransporteerd. Vanwege de onrust in de wereld heeft de Nederlandse bank besloten om onze nationale goudvoorraad te verplaatsen. Zo is het goud uit Amerika en Canada verplaatst naar Londen. Om dit transport mogelijk te maken moest hiervoor een speciale landingsplaats worden ingezet. En dat is gedaan op voormalige vliegbasis Soesterberg. Nadat onze regio was aangedaan, is het goud veilig overgebracht naar Londen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Michael Jackson. She's out of my life, door to mother talker, you're my heart, you're my soul. Over de hart gesproken trouwens. Ja, zit in Bart. De foute platen. Zo meteen drie foute platen op een rij. Heb jij zoiets van, oh Dan. Ik wil nog even wat met je delen. Ik kan over de foute platen. Ik heb zo'n goed idee. Ik geef je nog drie minuutjes op 0616143680.

0: want je denkt aan mijn schooltijd. Ja. Ik had altijd hele mooie plannen, hele mooie doelen. Uiteindelijk werd het altijd op rustig geslagen. Johnny H. Jazz en The Shadow Dreams. Ja, bent jij er klaar voor? Heb je ervoor gezeten? Heb je er helemaal voorbereid? Want dat kon, hè? Want ik ben een tijdje afwezig geweest vanwege de zomerstop. Dus ik denk dat jij je helemaal geestelijk willen voorbereiden op dit moment. Want dames en heren, hier zijn ze. De Foute Platen met Jeff Rain start.
1: Foute Platen.

0: fantastisch.
1: Ja, maar ik kon het gewoon nog niet geloven. En soms heb ik echt momenten dat ik denk van, hé, maar hoe dan? Ja.
0: dit wil je heel graag en hier droom je van.

lekker. Britney Spears, Baby One More Time. En het waren ze de False Friends. Oh, sorry, de foute plaat vandaag. Ja, moet nog een beetje wel een naam, hoor. Sorry. Wat wordt hier voorbij komen? En we begonnen met Jeff Rain, Eve of the War. Dag eraan, René Schuurmans. Laat de zon in je hart. En tot de Britney Spears, Baby One More Time. Lekker, hè? Nou, tot zover de zondagochtendshow van LFM. Tot zover de eerste start van de zomerprogrammering. Nou ja, de nazomerprogrammering in de ochtendshows. Zometeen de Portje Music. We hebben nog Tom van Helder met Eetjes Lunch. Muziektherapie. Roulette FM Classics. Wees een leuke zondag.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Coronel in huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autovrakken, speel met VR of glow in the dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Mathieu Geelen.
10: Ik ben Closien Boukema, geboren Boonstra.
11: Ik heet Johnny Bouwboer.

0: een lichte dag van je leven in de Flevohof.
1: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
2: En alles voor één kaartje.
3: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

Bescheiden hit voor Stevie Wonder in 1982 van de verzamel LP Original Musicarium. Je hoorde Do I Do. En we begonnen deze zondagseditie van The 80s Lunch met Joan Jett en The Blackhearts. I love rock and roll. Goedemiddag. Van harte welkom op deze zondag. Tot aan 1 uur alleen maar herinneringen uit jouw jaren 80. Of die van je ouders, dat kan natuurlijk ook. Met straks muziek uit 1987. Dat jaar staat centraal. We hebben de nummer 1 en de alarmschijf van dat moment. Maar we hebben nog veel meer hoor. Wat te denken van een liedje uit de toptijden van de discotheken in Nederland. Peter Brown zorgde voor echte floor fillers. Bijvoorbeeld deze uit 1980. Love in Our Hearts.

dochter van Nat King Cole. Natalie Cole had ook succes in de hitparade. In de zomer van 1989 klonk dit veelvuldig op de radio. I miss you like crazy. Diëtisch lunch op jouw roulette op deze zondag. Je mag erbij zijn hier in de studio 06-1614-3680. 06-1614-3680. Dat is ons WhatsApp-nummer om platen uit de jaren 80 bijvoorbeeld aan te vragen. Welke muziek uit jouw jaren 80 wil jij graag horen in die Diëtisch lunch? Laat het me weten. 06-1614-3680. Onderweg met Mick Jagger en Let's Work uit 1987. Daarvoor nog Imagination, Just an Illusion. En nu uit 88, 11 jaar na zijn laatste succes, Lido Shuffle, Boss Gags en The Heart of Mine.

0: Wil je de jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
3: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM. Yeah.

0: Het Engelse disco-trio Imagination met een hele grote, hun grootste hit in 1982, Just an Illusion.
1: The 80s Lunch.
0: Pure herkenning dit uur op Roulette FM in The 80s Lunch. Zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1987. En nu de plaat die je dit weekend in 1987 meer dan één keer hoorde.

Network van Mick Jagger. Die plaat hoor je ieder uur dit weekend in 1987. Dit is het nieuws uit de jaren 80 in de maand september. De Italiaanse carabinieri-generaal en prefect van Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, wordt samen met zijn vrouw Emanuela in 1982 doodgeschoten uit wraak voor zijn strijd tegen de maffia. Afghaanse verzetstrijders plegen in 1983 een aanslag op de luchthaven van Kabul. 42 mensen komen om en er zijn meer dan 100 gewonden. Joop Zoetemelk wordt in 1985 in Italië wereldkampioen wielrennen. En in 1987 wordt in België het koninklijk besluit van kracht dat het roken verbiedt op alle openbare plaatsen in het land. En dit is de top 3 van de top 40 dit weekend in 1987. Op 3, Robert Cray. Liberty.

En op nummer 1 vinden we de single I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson featuring Syda Garrett.

De nummer 1 van dit moment in 1987. Cedar Garrett en Michael Jackson. I just can't stop loving you. Je luistert naar Diëtisch Lunch hier op Roulette FM. Met nu alle aandacht voor de manager van de Sex Pistols, Bow Wow Wow. En ook solo succesvol Malcolm McLaren. Met de vocals van Debbie Cole. Hier is Madame Butterfly in België.

was de derde single van de LP Lexicon of Love, het debuut voor ABC uit 1982. En The Look of Love, dit is die 80's lunch op jouw roulette, met onderweg nog twee platen voordat René van der Namelen met muziektherapie zijn gang mag gaan. En we de roulette FM Classics voor je gaan draaien de hele zondagmiddag door. Het protestlied tegen het bewind van Margaret Thatcher, de Iron Lady, in Engeland in 1987 komt van Spandau Ballet. Die ga ik zo voor je draaien. How many lies? Maar eerst nog muziek van de band rond toetsenist Bert Hermelink en zanger Erik Meesy. Juist, ik heb het over Toontje Lage. Dit is Vroeg of Laat. Ik wens je een hele fijne zondagmiddag verder. En wat betreft die 80's, graag tot de volgende.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
7: Met nu muziektherapie. René van den Abelen.
10: Roulette FM. Bent u gereed voor het volgende nummer?
11: Ja, ik wacht op een seintje.
10: Ik niet! Dames en heren.
12: Je muziektherapie begint... nu.
10: Wordt het toch nog gezellig.

0: De singleversie, want inderdaad was ook een langere van Diana Ross en de Supremes en Reflections. Nummer 24 werd hij in de enige echte. Hartelijk welkom bij sessie 607.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je een paar nederpop pareltjes, echt wel. Een nummer van een album dat uitgebreid opnieuw verschijnt. Er is popnieuws, een albumtrack die zo'n beetje in één keer op de band stond. Een simplistische klassieker en de Fab Four zo rond kwart voor.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ik zei het toch, Nederpop pareltjes. Nou, dit was er beslist wel eentje van. Ja, in februari 1970 hoorden we hem voor het eerst. Unit Gloria en Our Father. Nou, zo meteen het popnieuws. En tot die tijd doen we gewoon alsof het ook op dit ogenblik nog hartstikke lekker zomers weer is.

0: Een mijlpaal, zo kun je de Who By Numbers beslist wel noemen. En dat 51 jaar oude album wordt in oktober opnieuw verkrijgbaar. En dan in een deluxe boxset editie. 92 niet eerder uitgebrachte remixes, ook in Atmos en Dolby 5.1. Originele demo's als set van 5 cd's of op Blu-ray met ook nog een videoregistratie van een concert. 6 november, dus keurig op tijd voor de verlanglijstjes, verschijnt het live album van George Michael met de registratie van zijn Fate Tour. De gelijknamige film gaat op 11 december in Noord-Amerika in première. Er is zoveel belangstelling voor de reunieconcerten van Rush dat er 4 nieuwe data zijn aangekondigd voor oktober en november in Houston, St. Louis, Cincinnati en Pittsburgh. Dolly Parton krijgt een uitgebreide hommage met Dolly Fest, dat komend jaar in 2 weken eindelijk gaat plaatsvinden in Nashville, Tennessee en Londen. Origineel was het op kleinere schaal bedoeld voor haar 80ste verjaardag, maar toen kreeg de zangeres te maken met gezondheidsproblemen en kon het niet doorgaan. Hoe het evenement al volgend jaar uit gaat zien, zal de komende maanden vorm krijgen. ZZ Top's Billy Gibbons, nu het enig overgebleven originele lid van de groep, gaf toe dat toen hij aan het eerste optreden na de dood van drummer Frank Beard begon, hij even wat onzeker was. Maar toen dacht hij, ik doe dit al 50 jaar, gewoon doorgaan. Een van de vakgenoten die hem deze dagen aanmoedigden was Keith Richards, die hem alleen maar schreef, I heard about it, I've done it.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Squeezebox van The Who by Numbers uit 1975. Straks dus die super uitgebreide versie. Lieve help, 92 niet eerder uitgebrachte remixes. Je moet ze wel een dag vrij nemen om het allemaal te gaan beluisteren. Maar wel interessant natuurlijk. Nou, nogmaals, zo'n Nederpop pareltje. Ken je hem nog?
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Uit Amsterdam kwamen ze en dit is, vind ik toch echt, hun mooiste. George Cash heette de groep Nightingale, geproduceerd door Ad Bouwman. Jawel, en dat had succes. 8 weken in de lijst, nummer 10 haalden ze uiteindelijk. Achter de drums Herman van Boeien. Jawel, van Vitesse, T-Set, Living Blues, Super Sister, heeft hij ook nog ingezeten. We gingen terug naar 1969, wat een mooie muziek, hè, allemaal. Maar goed, ook vandaag de dag wordt er nog steeds mooie muziek gemaakt. Ik ben trouwens benieuwd, ik las dat Nile Rodgers, je weet wel, van Chic, bezig is in de Abbey Road Studios met Brian Ferry. Interessant, want Roxy Music was destijds de inspiratie om Chic sowieso te beginnen. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Goed, dat is weer heel wat anders. Over een tijdje hoor je alle bijzonderheden waarschijnlijk wel in het popnieuws in muziektherapie.
1: Muziektherapie.

Ja, geef het maar toe. Dat eind zag jij niet aankomen. Nou, ik ook niet hoor, toen ik hem voor de eerste keer opzette. Carly Simon van het nieuwe album Comes in Waves, hoor je Do It Anyway. En dat is toch geen nieuw nummer. Ze schreef het al in de jaren 80. Het thema, niet bij de pakken neerzitten, maar het ging vermoedelijk gewoon over mijzelf, zei ze. En dat kan wel kloppen in die periode, zodat ze blijkbaar een beetje psychisch, ja, in een dal, zoals het dan heet. Hè. Do It Anyway, Carly Simon. Well.

Het is voor meer dan 99% geloof ik live opgenomen in de studio. Ze hebben er achteraf heel weinig aan toegevoegd of veranderd. Zo goed als niets eigenlijk. Since I've Been Loving You van Led Zeppelin 3 uit 1970. De albumtrack in muziektherapie.

0: Zeg je Jay and the Americans, dan zeg je Cara Mia. Ja, en daarom draai ik maar eens een keertje heel wat anders. This Magic Moment uit 1968. Medegeschreven destijds door Mort Schumann. De man die later nog behoorlijk zou scoren met dat prachtige Le Lac Majeur. En dat was eerder al een keer op de plaat gezet door de Drifters. Benny King zong het destijds. Maar dit was de grote hit. Jay and the Americans en This Magic Moment.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: De twee metalsessies zal je ongetwijfeld kennen. Tom Jones en de Stereophonics hebben daar ook een keer op getreden. En dat klonk erg lekker.

0: Maybe I should have listened.
1: Zeer de moeite waard, die 2 meter sessies. Talloze cd's heeft het opgeleverd. En het mondde zelfs nog uit in de theatershows ook nog. Tom Jones en de Stereophonics gaven ook acte de présence. Mama told me not to come.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on the radio.
3: Kwart voor, de Fab Four.
1: Met take 8 van Good Morning, Good Morning.
4: Good morning.
5: Oh, no.

best nog een eind verwijderd van de uiteindelijk definitieve versie die terecht zou komen op Sgt. Pepper. Dit was een track van de 50ste verjaardag editie van dat legendarische album. The Beatles in muziektherapie, kwart voor de Fab Four met Good Morning, Good Morning. Back in the

Afkomstig van de tweede langspeler van het Simplistisch Verbond, Kees van Kooten en Wim de Bie. Wat had ik graag video's gezien van de sessies en de opname van die albums. Rozen, rumbolen en rode wijn. En dit is Neil Diamond, nummer 1 in Zwitserland, in de VS, Zuid-Afrika en Canada. Longfellow Serenade.

0: Een van die mensen die decennia lang vreselijk mooie muziek maakte. Neil Diamond en zijn Longfellow Serenade. Voor de 607e keer lag je lang uit op de divan voor een sessie muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Graag tot volgende week.
1: 2024.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vulddoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding. Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. De binnenplaats van Kasteel Duurstede is het decor voor een sfeervolle middag met live muziek. Van blues tot sing-songwriters, een gevarieerd programma in een unieke historische setting. Zondag brengt het duo Buskin Belter 60s pop, country, rock'n'roll op gitaar en contrabas in folkabilly-style. Je bent tussen 2 uur 's middags en 5 uur 's middags welkom bij Kasteel Duurstede aan de Langste Wal 6 in Wijk bij Duurstede. De toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwaren. De unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2 uur 's middags. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebult 6 in De Bilt. Deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Ondanks weinig reizigers blijft de bus naar Westbroek gaan en de route wordt zelfs uitgebreid. Dat bleek uit een overleg tussen de provincie en vervoerder Transdev. Lijn 122 gaat via Tienhoven en Westbroek en die wordt verlengd naar Utrecht-Overvecht. Overdag blijft de bus wel volgens een vast schema rijden en na 7 uur 's avonds is deze busverbinding een flexlijn, net zoals het nu is. Kritische inwoners tijdens een informatieavond over het nieuw te bouwen windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente Wijkbeduursteden wil samen met de provincie Utrecht extra windmolens plaatsen om te voorzien in de extra stroomvraag. De vragen gingen met name over de plaatsing van de windmolens en de eventuele overlast. De inwoners stellen wel dat ze voor duurzame energie zijn. Volgende week worden alle vragen beantwoord tijdens een bijeenkomst. En de Zeister Muziekdagen en Theater Figi gaan vanaf volgend jaar nauwer samenwerken. Tijdens de Zeister Muziekdagen zal Figi de centrale plek vormen voor jonge internationale muzici die deelnemen aan het Young Talent Ontwikkelingsprogramma. Met name Theater Figi en de bijbehorende akoestiek dragen bij volgens de organisatie aan de volgende stap voor de Zeister Muziekdagen. Volgend jaar zomer vinden de Zeister Muziekdagen weer plaats.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. What?

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Amsterdam Rijnkanaal blijft 's nachts toch volledig open voor de scheepvaart, dat meldt Rijkswaterstaat. In instantie wil de druk bevaren kanaal 's nachts afsluiten voor grotere schepen, omdat er onvoldoende verkeersleiders beschikbaar zijn om de schepen te helpen. Om de nachtafsluiting te voorkomen heeft de vaarsector diverse maatregelen genomen. Zo komt er op bepaalde plekken op het Amsterdam Rijnkanaal een inhaalverbod en zijn er extra veiligheidsmaatregelen om smalle gedeeltes van het kanaal. Rijkswaterstaat stelt wel dat als de maatregelen niet werken, het nachtelijk verbod alsnog wordt ingesteld. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat agrarische grond vergroenen. Aan de rand van de weilanden wil de betrokken gemeente meer groene verbindingen, houtslingers en knotbomen. Met deze aanpassingen zal de biodiversiteit in het gebied toenemen. Het doel is om de vergroening voor 1 mei 2027 klaar te hebben. En ruim 3 miljard goud is deze week via onze regio naar de Britse kluis getransporteerd. Vanwege de onrust in de wereld heeft de Nederlandse bank besloten om onze nationale goudvoorraad te verplaatsen. Zo is het goud uit Amerika en Canada verplaatst naar Londen. Om dit transport mogelijk te maken moest hiervoor een speciale landingsplaats worden ingezet. En dat is gedaan op voormalige vliegbasis Soesterberg. Nadat onze regio was aangedaan, is het goud veilig overgebracht naar Londen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Letter FM.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefiets.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

just wanna know about any secret.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Ondanks weinig reizigers blijft de bus naar Westbroek gaan en de route wordt zelfs uitgebreid. Dat bleek uit een overleg tussen de provincie en vervoerder Transdev. Lijn 122 gaat via Tienhoven en Westbroek en die wordt verlengd naar Utrecht-Overvecht. Overdag blijft de bus wel volgens een vast schema rijden en na 7 uur 's avonds is deze busverbinding een flexlijn, net zoals het nu is. Kritische inwoners tijdens een informatieavond over het nieuw te bouwen windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente Wijkbeduursteden wil samen met de provincie Utrecht extra windmolens plaatsen om te voorzien in de extra stroomvraag. De vragen gingen met name over de plaatsing van de windmolens en de eventuele overlast. De inwoners stellen wel dat ze voor duurzame energie zijn. Volgende week worden alle vragen beantwoord tijdens een bijeenkomst. En de Zeister Muziekdagen en Theater Figi gaan vanaf volgend jaar nauwer samenwerken. Tijdens de Zeister Muziekdagen zal Figi de centrale plek vormen voor jonge internationale muzici die deelnemen aan het Young Talent Ontwikkelingsprogramma. Met name Theater Figi en de bijbehorende akoestiek dragen bij volgens de organisatie aan de volgende stap voor de Zeister Muziekdagen. Volgend jaar zomer vinden de Zeister Muziekdagen weer plaats.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
6: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch volledig open voor de scheepvaart. Dat meldt Rijkswaterstaat. De instantie wil de drukbevaren kanaal 's nachts afsluiten voor grotere schepen, omdat er onvoldoende verkeersleiders beschikbaar zijn om de schepen te helpen. Om de nachtafsluiting te voorkomen heeft de vaarsector diverse maatregelen genomen. Zo komt er op bepaalde plekken op het Amsterdam-Rijnkanaal een inhaalverbod en zijn er extra veiligheidsmaatregelen om smalle gedeeltes van het kanaal. Rijkswaterstaat stelt wel dat als de maatregelen niet werken, het nachtelijk verbod alsnog wordt ingesteld. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat agrarische grond vergroenen. Aan de rand van de weilanden wil de betrokken gemeente meer groene verbindingen, houtslingers en knotbomen. Met deze aanpassingen zal de biodiversiteit in het gebied toenemen. Het doel is om de vergroening voor 1 mei 2027 klaar te hebben. En ruim 3 miljard goud is deze week via onze regio naar de Britse kluis getransporteerd. Vanwege de onrust in de wereld heeft de Nederlandse bank besloten om onze nationale goudvoorraad te verplaatsen. Zo is het goud uit Amerika en Canada verplaatst naar Londen. Om dit transport mogelijk te maken moest hiervoor een speciale landingsplaats worden ingezet. En dat is gedaan op voormalige vliegbasis Soesterberg. Nadat onze regio was aangedaan, is het goud veilig overgebracht naar Londen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: In de buurt. Roulette FM.
5: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, waar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD